Ja, heerlijke track gerade hier van The Vision. This is where it started. Oh, ik liebe deze oldschool euphoric sound. Track hier begint brandnieuw voor, ik geloof, 2 weken released.

0: Live Time of Memories. Ik heb het einde van track te checken, ja? Passiert.
1: The sky roars as a thunderstorm dominates this realm.